0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen asielzoekers die op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zaten omdat het opnieuw te vol was, overnachten in een sporthal in Gieten. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. En een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging gehouden voor asielzoekers. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen asielzoekers die op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zaten omdat het opnieuw te vol was, overnachten in een sporthal in Gieten. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. En een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging gehouden voor asielzoekers. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen asielzoekers die op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zaten omdat het opnieuw te vol was, overnachten in een sporthal in Gieten. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. En een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging gehouden voor asielzoekers. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tientallen asielzoekers die op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zaten omdat het opnieuw te vol was, overnachten in een sporthal in Gieten. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. En een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging gehouden voor asielzoekers. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op, Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, drie keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld.

0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
2: Polderpop Radio.
3: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
4: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op, Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Polderpop Radio.
6: Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
8: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

Uit 1976, The Alternative Way van Anita Meijer. En de man die je ook nog hoorde zingen, dat was Hans Vermeulen. De plaat kwam op nummer 1 terecht als hoogste notering. Ja, hoger kan je natuurlijk ook niet, maar daar stond ze 1 week genoteerd. 9 weken in totaliteit in de Nederlandse hitparade genoteerd. Uit 76 dus, The Alternative Way van Anita Meijer.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is zonnig met hier en daar wat sluierwolken bij een zwakke zuidenwind. De temperatuur schiet omhoog. Halverwege de ochtend is het op de meeste plaatsen al 20 graden. De zonkracht bereikt tussen 12 en 3 uur UV-index 6. Dit betekent dat je binnen 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanmiddag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog en de zon domineert. De maximumtemperatuur ligt rond de 25 graden, met uitzondering van de kustgebieden waar het harder waait. Daar is het een paar graden koeler. Morgen is het met name in het noorden en westen wisselend bewolkt. In het noorden is er kans op een enkele bui, maar in verreweg het grootste deel van het land blijft het droog. De wind is zwak tot matig en draait van het westen naar het noorden, waardoor het op de Wadden en aan de kust niet warmer wordt dan 23 graden. Landinwaarts stijgt het kwik naar zo'n 27 tot 29 graden. Lokaal kan zelfs de 30 gehaald worden. De twee Pinksterdagen, zondag en maandag, verlopen zonnig en droog, met een zwak tot matige wind en temperaturen variërend van 21 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

We gaan naar het jaar 1999 toe. Toen was deze plaat de hit van het jaar. Ik heb het over City to City and the Road.

De hit van het jaar 1999 van City to City met The Rode Hert. En de plaat kreeg ook nog een subtitel mee, Miles of the Unknown. De plaat kwam op 10 juli de hitparade binnen, stond 4 weken op nummer 1 en stond maar liefst 28 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. City to City en The Rode Hert.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld, ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep, 5 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

0: Radio.
1: 1983 is het hitjaar voor deze Nederlandse band. Natuurlijk is dit de Nederlandse band, want we draaien heel veel Nederlandse artiesten en bands op Polderpop Radio. Dit is de formatie The Dutch. De naam doet het natuurlijk al vermoeden dat ze uit Nederland komen. En dat is ook inderdaad zo. Ze hadden één hit, en dat deden ze met dit nummer wat we nu gaan draaien. This is Welfare.

Uit 1983, The Dutch and This Is Welfare. Ze kwamen tot nummer 25 in de Nederlandse hitparade en ze stonden 5 weken genoteerd. The Dutch and This Is Welfare. Bother, bother.

Hij is geboren in Amsterdam op 12 december 1992. Zijn artiestennaam is Douwe Bob, maar oorspronkelijk heet hij Douwe Bob Postuma. Hier is hij dus, de beste singer-songwriter van Nederland.

De plaat die kwam uit op 8 juni 2023, kwam de hitparade binnen op 9 september. Hoogste notering 5, 21 weken stond hij genoteerd in de Nederlandse hitparade. Het was bovendien ook nog een reclamesong op de Nederlandse televisie. Douwe Bob was dat met This World Is Our Home op Polderpop Radio.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio!
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wat drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de Bilt nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
6: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: La!

Als ik aan Den Haag denk, dan denk ik aan Direct. Inderdaad. Through the Looking Glass.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is zonnig met hier en daar wat sluierwolken bij een zwakke zuidenwind. De temperatuur schiet omhoog. Halverwege de ochtend is het op de meeste plaatsen al 20 graden. De zonkracht bereikt tussen 12 en 3 uur UV-index 6. Dit betekent dat je binnen 15 tot 25 minuten kunt verbranden. Vanmiddag iets meer bewolking, maar het blijft overal droog en de zon domineert. De maximumtemperatuur ligt rond de 25 graden, met uitzondering van de kustgebieden waar het harder waait. Daar is het een paar graden koeler. Morgen is het met name in het noorden en westen wisselend bewolkt. In het noorden is er kans op een enkele bui, maar in verreweg het grootste deel van het land blijft het droog. De wind is zwak tot matig en draait van het westen naar het noorden, waardoor het op de Wadden en aan de kust niet warmer wordt dan 23 graden. Landinwaarts stijgt het kwik naar zo'n 27 tot 29 graden. Lokaal kan zelfs de 30 gehaald worden. De twee Pinksterdagen, zondag en maandag, verlopen zonnig en droog, met een zwak tot matige wind en temperaturen variërend van 21 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio.
1: Zijn allereerste succes in de Nederlandse hitparade was Lovers in Your Eyes. En dit is zijn tweede succesnummer in de Nederlandse hitparade. Kwam zelfs op nummer 1 terecht. Gerard Joling, Ticket to the Tropics.

De plaats stond 1 week op nummer 1. En dat was allemaal in 1985. En totaal stond die plaat 14 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. Gerard Joling was dat en The Ticket to the Tropics op Polderpop Radio. Een hele goede morgen over. Jij bent

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd overleden is. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio. Met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

0: Kniskierchje, soms op het Alexanderplein.
1: Polderpop Radio.
2: De formatie die we nu gaan draaien, Windjammer, die bestaat uit Peter van Asten, Rick Beekman en Richard Dubois. Oftewel een session trio onder de naam Windjammer. Hier zijn ze met Tossing and Turning.

De Nederlandse formatie Windjammer, een session trio bestaande uit Peter van Asten, Rick Beekman en Richard Dubois. En van Windjammer kennen we natuurlijk Harbor Light, maar ook deze bestaande uit Peter van Asten, Rick Beekman en Richard Dubois. En van Windjammer kennen we natuurlijk Harbor Light, maar ook deze

gaan weer eventjes een duik in het hitverleden nemen. En dan gaan we terug naar het jaar 1996. Met de formatie rondom Tjeerd en Treintje Oosterhuis. Oftewel, dit is Total Touch. And Touch Me There.

Uit 1996, deze van Total Touch en Touch Me There. De plaat kwam op 25 mei de Nederlandse hitparade binnen, bereikte uiteindelijk de hoogste positie van nummer 14 en stond totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En in 1996, toen hadden we ook nog een mega top 50 en daarin bereikte ze als hoogste notering nummer 13, Total Touch en Touch Me There.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen, ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
9: Bel ons 020 679 0052.
8: Kom langs aan de gedempte Oudegracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.

Elvis Presley nam ons mee terug naar het jaar 1956. My Baby Left Me, een nummer dat later ook opgenomen werd door Creedence Clearwater Revival, Wanda Jackson, Dave Barry en Slade. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Hitmuseum. Muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. Het programma van, voor en door natuurlijk de boomer generatie. Wat kun je allemaal in dit eerste uur verwachten? Straks onder andere de Animals, we hebben de Zombies, Aphrodite's Child, Gary Lewis en de Playboys. En nog veel meer leuks. En dan natuurlijk allemaal weer zoveel mogelijk vanaf de 33 en 45 toeren vinyl. We gaan naar de Beatles. De eerste vier songs van de Beatles die werden opgenomen in mono. Maar op 17 oktober 1963 nemen ze het nummer op I Want To Hold Your Hand. En dat is het eerste nummer wat opgenomen werd op vier sporen. Er komt ook een Duitse versie uit, Komm, gib mir deine Hand. Maar die werd met heel veel tegenzin opgenomen door de Beatles. Dit is de originele, vanaf het originele mono-vinyl.

Bring It On Home To Me was origineel een song van Sam Cooke, die het op 8 mei 1962 uitbracht als B-kant van zijn single Having A Party. Dit was de versie van The Animals, de band van Eric Burdon en Alan Price, die trouwens later dat jaar wegens een muzikaal meningsverschil met Eric Burdon de band zou verlaten. The Animals brachten Bring It On Home To Me uit op 15 mei 1965. Een klein jaartje verderop komen we uit op 5 november 1966. The Beach Boys met hun zesde hitnotering in Nederland, Good Vibrations. Het was de opvolger van God Only Knows.

Dit nummer was origineel van de Engelse band The Bystanders. En dan heet het When Jasmine Goes. Nummer werd trouwens geschreven door onder andere Marty Wilde, de vader van de zangeres Kim Wilde en zanger Ricky Wilde. Je hoorde de versie uit 1968 van de band The Casuals. En we blijven in 1968 en dat doen we misschien wel met een van de meest iconische bands uit de 60s, namelijk The Zombies. We gaan draaien The Time of the Season, een nummer dat geschreven werd door Rod Argent. Rod Argent die later in de jaren 70 zijn eigen band begon, Argent, waarmee je hit scoorde zoals onder andere Hold Your Head Up. Time of the Season was een nummer 1 in Canada en in Amerika in de Cashbox Top 100.

Aphrodite's Child. Het waren drie Grieken die in Parijs woonden en werkten. Demis Roussos, Lucas Sideras en Vangelis Papathanasiou. Dat vind ik zo'n mooie achternaam, hè? Papathanasiou. Volgens mij is dat ook een vleesgerecht als je bij de Griek zit. Dan krijg je dat ook nog op je bord. Demis Roussos heeft een hele mooie stem, vond ik trouwens. En tot een aantal jaren geleden was er in Nijkerk nog een Demis Roussos museum. Daar ben ik toen een keer geweest. En daar stond onder andere ook de persoonlijke kofferset van Demis Roussos. Die mocht door niemand gedragen worden. Enkel en alleen door Demis Roussos zelf. En die koffer heb ik ook gedragen. Ja, dus niet alleen Demis, maar ook Henkie, vrienden. Rain and Tears. Oh, dat is zo'n mooi nummer, hè. Als je liefdesverdriet hebt en je huilt van liefdesverdriet en je loopt in de regen, dan spoelt de regen je tranen van verdriet weg, vrienden. 1968. En we blijven in 1968 met een hele leuke van de Honeybus. I Can't Let Maggie Go.

0: muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. De muziek van de boomer generatie. Zoals dit hele mooie nummer, de Honeybus, I Can't Let Maggie Go. Het was de eerste hit die ze in Nederland scoorde. En dat gebeurde op 25 mei 1968. Het nummer werd geschreven door bandlid Pete Dello. En die gaat in 1969 een solo carrière beginnen. En dat doet hij onder de artiestennaam Lace. Hij brengt een heel mooi nummer uit, dat heet I'm a Gambler. Dat wordt een heel bescheiden hitje in het jaar 1969. En in 1973 besluit hij de single opnieuw uit te brengen. Maar dan niet onder de artiestennaam Lace, maar onder artiestennaam Red Herring. Je hoort hem in het Hitmuseum. Maar eerst even dit, vrienden.
1: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum. Hey Henkie!
2: Wat goed!
1: Presentatie Henk Kruijzen.

prachtigste muziek die jij hoort in het Hitmuseum. Tussen 8 en 10 uur op de zondagavond. En natuurlijk in de ochtend op de herhaling tussen 9 en 11 uur, vrienden. De band Them. Een nummer dat geschreven werd door Van Morrison, oftewel Van the Man. Gloria, dat schreef hij rond zijn 18e verjaardag in het jaar 1963. Kwam op single uit in 1964. Werd een hit en werd in Nederland nog een keer opnieuw uitgebracht in het jaar 1967. Van Morrison, hij was een zeer begenadigd artiest, maar privé scheen hij een zeer onaangenaam mens te zijn. We gaan naar Amerika, vrienden. En dat doen we met de zoon van de Amerikaanse acteur Jerry Lewis. Niet te verwarren met de Amerikaanse rock'n'roll artiest Jerry Lee Lewis. Die zoon, dat was Gary Lewis. En die had een band die heette The Playboys. Ze scoorden diverse hits. En waar ik voor jullie ga draaien is een plaatje wat een beetje vergeten is van ze. Sure Gonna Miss Her. In 1966 maken ze de eerste opname, maar die wordt afgekeurd door de producer. Die zegt, er zit gewoon te veel gitaar en te veel drums in. Er wordt een tweede opname gemaakt waar wat minder gitaar en wat minder drums in zitten en waar ze een trompet aan toevoegen. Sure Gonna Miss Her kwam uit maart 1966, haalde een 21ste plaats in de hitlijsten in Canada en de nummer 9 op de Billboard Hot 100.

was een band die begon als de Masterettes en de Masters. Maar op een gegeven moment hoed de liedzangeres Barbara Reed hoed met bandlid Herb Rooney. En daarna wordt de bandnaam gewijzigd in The Exciters. Dit singeltje kwam uit het jaar 1963 en dat heette Tell Him. Dank u voor een tweeling, vrienden. Paul en Barry Severson. Tenminste, zo werden ze geboren. Ze werden heel erg bekend als Paul en Barry Ryan. Ze zijn helaas niet meer onder ons. Paul overleed in 1992 op slechts 44-jarige leeftijd. En Barry Ryan, die later nog een heel succesvolle solo-carrière begon, die overleed op 28 september 2001 op 72-jarige leeftijd. We gaan naar Have Pity on the Boy, hun tweede single, en die werd uitgebracht in het jaar 1966. Paul en Barry Ryan.

hit in Amerika en in Canada. De opvolger van Do You Believe in Magic? Dit nummer werd uitgebracht in november 1965. You Didn't Have to Be So Nice. Zometeen Cliff Richard and the Shadows. Maar eerst gaan we naar Liverpool. Mercy Beat. En Mercy Beat heette het omdat de rivier de Mercy door Liverpool stroomde. Ja, we gaan naar 24 september 1966. Have You Ever Loved Somebody? De opvolger van Take It or Leave It, The Searchers.

singeltje met een dubbele A-kant. A-kant 1 is Summer Holiday en A-kant nummer 2, dat zijn de Dancing Shoes uit 1963. Met de toen nog 23 jaar oude Cliff Richard. 14 oktober, vrienden, wordt hij alweer 86 oud. 86 jaar oud. Tijd voor de één na laatste in het eerste uurtje. Daarvoor gaan we naar The Trox. Een nummer dat geschreven werd door liedzanger Reg Presley. Dat was trouwens niet zijn originele naam. Hij heette Reginald Bowl. Een plaatje dat uitgebracht werd op Page One Records. En ik weet niet of we hem nog helemaal kunnen draaien. Uitgebracht op 27 februari 1967. Give it to me van The Trox.

En ik moet hem helaas een heel klein beetje inkorten, vrienden, anders komen we niet uit met de laatste plaat en het nieuws. Give it to me van The Troggs. Tijd voor het nieuws, vrienden. En daarna zijn we natuurlijk terug met nog een uurtje heerlijk het museum en muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. En we sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een hele mooie, vrienden. Dat doen we met een nummer van de band Buffalo Springfield. De Radio Veronica luisteraar die kon in de jaren 70 luisteren naar het avondprogramma van Tieneke. Dat begon altijd rond een uur of 10. En daar werd dit nummer altijd als afsluiter gebruikt. We hebben het natuurlijk over Expecting to Fly. Plaatje dat begint met zo'n heel mooi zacht intro. Zoals ik al zei, daarna het nieuws, vrienden. En dan gaan we lekker verder met de muziek voor en van en voor en door de boomer generatie. Met onder andere natuurlijk de Rolling Stones. En nog veel meer leuks uit de jaren 50 en de jaren 60. Buffalo Springfield, geschreven door Neil Young uit 1968. Expecting to Fly.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweerd 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit was de band met die hele leuke naam. Dave D, Dozy, Mickey, Mick en Tix. Helemaal vol vrienden. Hun eerste top 10 hit in Engeland. En dat was op 21 maart 1966. Dat was Hold Tight. En welkom terug bij het tweede uur van het programma van Voor en Door. De Boomer Generatie, vrienden. Het Hitmuseum. Zometeen lekker genieten. Onder andere van de Yardbirds. We hebben de Hedgehoppers Anonymous. Heel mooi, David McWilliams. David en Jonathan komen nog voorbij. Sandy Posey. Dus blijf er maar lekker van zitten dit komende uurtje van het Hitmuseum. De Rolling Stones, dat weet je. Tweede plaats in het tweede uur. Little Red Rooster. Nummer dat geschreven werd door Willie Dixon. Dat in 1961 op de plaats werd gezet door Howlin' Wolf. En in 1963 door Sam Cooke. En natuurlijk in 1964 door de Rolling Stones. Een Little Red Rooster.

18 mei 1965 was dit de eerste hit in Nederland voor de band The Yardbirds, For Your Love. Nummer dat geschreven werd door een toen nog 18 jaar oude Graham Gouldman, die later in de jaren 70 een van de leden zou zijn van onder andere 10cc. For Your Love was ook een nummer 1 in Engeland en in Canada. Tegenwoordig wordt er heel veel ophef gemaakt over nepnieuws. Er wordt van allerhande nepnieuws verspreid door social media. En door sommige mensen wordt dat dan als echt nieuws ervaren. Maar in de jaren 60 was er ook al sprake over nieuwsvrienden. Jonathan King die schreef er een hele mooie song over. Die heette It's Good News Week. En die song die werd later nog jarenlang de tune van de Australische TV comedy quiz Good News Week. Die liep van 1966 tot 2000. En natuurlijk werd de topsingle gezet in 1965. It's Good News Week van de Hedgehoppers Anonymous.

I Go To Pieces werd geschreven door Del Shannon. En dat deed hij eigenlijk voor de zanger Lloyd Brown. Maar er was geen enkele platenmaatschappij die I Go To Pieces met Lloyd Brown op wou nemen. Dus schuift hij het nummer door naar Peter en Gordon. En voor hun werd het wel een hit in het jaar 1964. We gaan naar de Nederlandse nummer 1 van 23 april tot 7 mei 1966. Dat waren de Kinks. Hoe kwamen de Kinks nou aan hun naam? Nou, dat had wat te maken met laarzen, vrienden. In het begin van de jaren 60 werden er een soort sexy laarsjes uitgebracht en die gingen onder de naam Kinky Boots. En daar hebben de Kinks hun naam vanaf gehad. Want als je kijkt naar het logo van de Kinks, dan zie je dat ook dat die letters gevormd zijn in feite van laarsjes. Dedicated Follower of Fashion kwam in de hitlijst op 19 maart 1966.

0: The Kinks, de band van de eeuwig ruziënde broers Ray en Dave Davis, met hun dedicated follower of fashion. Muziek die vrienden van David McWilliams. Oh, is ook heel mooi. En het is misschien wel leuk om te weten, David McWilliams die bracht zijn platen uit op het Major Minor label. Nou, was Major Minor, dat was eigendom van een zekere Philip Solomon. Maar Philip Solomon was van 1966 tot 1968 ook mededirecteur samen met Ronan O'Reilly van Radio Caroline. Caroline zat diep in de geldzorgen in 1966 en die haalde nog Philip Solomon bij en die ging de zaak financieel helemaal reorganiseren. Alleen de platen die in hun eigen top 40 stonden, de Caroline Countdown of South, die werden gratis gespeeld en alle andere platen, daar moest de artiest of de platenmaatschappij £100 voor betalen, anders werden de platen niet gedraaid. Nou, een van die artiesten die wel gratis werd gedraaid, dat was natuurlijk David McWilliams. Omdat hij ook zijn platen uitbracht op dat Major Minor label. Het nummer Days of Pearly Spencer kwam uit in oktober 1967. Ah, is wel mooi, vrienden. Want een gedeelte van dit nummer werd opgenomen vanuit een telefooncel die recht tegenover de opnamestudio stond. De BBC die besloot het plaatje niet uit te zenden. Maar je hoorde hem heel veel op Radio Caroline International. David McWilliams en zijn Days of Pearly Spencer uit dit jaar
1: 1967.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

0: Het duo David en Jonathan, oftewel Roger Cook en Roger Greenaway, die later in de jaren 70 ook nog heel beroemd zouden worden. Met Lovers of the World United, 1966. David en Jonathan hadden daarvoor ook al een opname gemaakt van het Beatles-nummers Michelle. Net als onder andere ook de Overlanders. In 1968 zijn ze trouwens gestopt als zangduo. We gaan weer verder terug in de jaren 60. We gaan naar 1962 met de toen 21 jaar oude Paul Anka. Hij kwam uit Canada. Hij had een Syrische vader en een Libanese moeder. Love Me Warm and Tender, dat was een hit voor hem. Maar daar gaan we de Duitse versie van draaien. En dan heet het Louter Liebe Schenk ich dir.
1: Der Schlager der Stunde.

De Nederlandse band The Hunters, met onder andere Jan Akkerman en zijn broer Kokkie Akkerman. Met The Russian Spy and I. Nummer dat op de hitlijst binnenkwam op 4 juli 1966 en het was een tweede top 40 single. Dan zakken we af naar 1965 met de Dave Clark 5. Een nummer dat origineel was van Bobby Day, Over and Over. Die gebruikte het als B-kant van zijn hitsingle Rockin' Robin. En dit is de versie van de Dave Clark 5. Het zal eens een keer niet gebeuren, hè? 45 toeren, Hendrik.

Dat was trouwens ook de titel van het plaatje. Here It Comes Again van The Fortunes. Het was een hit vanaf 25 oktober 1965. En werd onder andere geschreven door meneer Les Reed. En Les Reed, die kennen we natuurlijk allemaal, hè, van de tune van Radio Noordzee, van het fameuze Man of Action. En Here It Comes Again was ook de opvolger van You've Got Your Troubles van The Fortunes. En dat was in de jaren 60 nog een codeplaatje voor een Engelse piratenzender, Radio City. Die zonden uit vanaf een oud Engels legerfort dat in de Theemsmonding stond. En ze hadden verder geen enkele manier om contact te zoeken met het kantoor aan de wal. Ze hadden enkel en alleen maar een middengolfzender. Maar als er nou problemen waren, ja, daar ga je natuurlijk niet in het openbaar doen. Dan werd er een codeplaatje gedraaid. En dat was You've Got Your Troubles. En dan wisten ze aan de wal van, hey, er zijn problemen op het fort. We moeten er zo snel mogelijk heen. 1966 nu in het Hitmuseum. Het programma van, voor en door de boomergeneratie. Sandra Lou Posey. Het Lou, dat liet ze er maar tussenuit. In 1966 scoorde ze haar tweede hit single met Single Girl.

0: Sandy Posey was weer vrijgezel. Ze was een single girl. En dat was in 1966. We gaan naar Glasgow, vrienden, in Scotland. En dat doen we met de band The Marmalades. Die brachten op 5 april 1968 hun eerste hitsingle uit. Dat was Lovin' Things. Maar er zijn twee kleine verschilletjes in de opname. Zoals je op single in mono werd uitgebracht. En zoals hij later in stereo op de LP kwam te staan. Ik zal eerst even het begin laten horen van Love and Things op de LP-versie in stereo. Dan begint gewoon meteen de muziek. Luister maar. The Love and Things van de Marmalade vanaf de LP in stereo. Maar de single, je werd uitgebracht op het CBS-label. Moet ik even gauw het hoesje erbij pakken. Nummer. Was dat lekker een beetje moeilijk om te zien. Nou, het is, even kijken. 3412. Die was dus in mono. Maar dan besloten ze, weet je wat, voordat we de muziek laten beginnen, doen we er een heel mooi klein kreetje bij. En dat was het verschil tussen de stereo-versie van de LP en de mono-versie op de single. Luister maar.
1: Mary, there's a man in the closet.

werd geboren als David Grundy. Later werd hij losser en uiteindelijk wordt hij heel beroemd in de muziekbusiness als Dave Berry. Dit was de derde hitsingle die hij uitbracht in Engeland, uitgebracht op 1 april 1964. Dat heette Baby It's You. Die haalde in Engeland nog een 24ste plaats. In Nederland werd hij pas bekend in 1965 met The Little Things en later natuurlijk met The Strange Effects. Vrienden voor Alan Price. Oh, een hele mooie vrienden dit. Hè? Een nummer dat heette Simon Smith and the Amazing Dancing Bear. Er zijn trouwens drie versies van. De eerste versie was van Tommy Boys. De tweede versie was van The Monkees, maar dat werd geen hit. En de derde versie, dat werd een hit. Alan Price. Een nummer dat geschreven werd door Randy Newman en zijn Simon Smith en zijn Amazing Dancing Bear.

ragtime muziek wordt dit zoals genoemd. Oh, dit was mooi, ja, vrienden. De Black and White Rag, gespeeld door Winifred Atwell. Ja, trouwens, haar handen had ze verzekerd voor $250.000. En dat was in de jaren 50 en in de 60. Was dat een gigantisch bedrag. Helaas is het een beetje triest met haar afgelopen, want in 1983 breekt er een brand in haar huis uit. Ze staat buiten te kijken hoe haar huis tot de grond toe afbrandt. Ze wordt daarna getroffen door een hartaanval en dat heeft ze helaas niet overleefd, vrienden. Even nog een instrumentaaltje, vrienden, totdat we zo meteen aan het laatste plaatje beginnen.

0: Brother Julius heette dit nummer, werd gespeeld door het orkest van Phil Spector. Het zit erop, vrienden, voor het Hitmuseum, vrienden. Muziek uit de jaren 50 en de jaren 60. De muziek van voor en door de boomergeneratie. Er is heel veel muziek overgehouden. We willen draaien Just Like a Woman van Manfred Mann. Even kijken, David Garrick heb ik hier nog een singeltje van liggen. Oh ja, Martha Reeves en de Vandellas. Soul had ik er nog bij willen draaien. Nou, dat schuiven we gewoon op naar de komende weken. Want we gaan op naar aflevering 800 alweer van het Dit Museum. Het programma van, voor en door de boomergeneratie. We sluiten af met een plaatje uit het jaar 1968. Dat zijn de Turtles met Eleanor. Mocht u verzoekjes hebben op of aanmerkingen, kan natuurlijk altijd gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com. Geniet van de Turtles en ik ben er volgende keer weer met een nieuwe aflevering van het Hitmuseum. Tot dan, houdoe!
1: That's all!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij Alfred Everdingen gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij en de vertraging lost gelukkig op. Nu nog wel 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Markiezaad op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Je hebt een half uur vertraging vanaf Tolen. Verder nog de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten heb je gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeelsbeheer.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Polderpop Radio.
2: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt al vroeg op gang. We zitten rond de 160 kilometer file. Veel mensen trekken op uit en gaan gezellig een lang weekend weg. Op de A1 richting Amersfoort heb je een file staan tussen Apeldoorn en Kootwijk. 5 kilometer, 25 minuten door een spoedreparatie. Je moet daar langs over de vluchtstrook. Verder de A4 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging vanaf Tolen. Dan de A27 in beide richtingen file voor de Merwedebrug bij Gorkum. Die heeft even opengestaan. En op de A27 naar Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. Twee rijstroken zijn er dicht door schade. Je hebt 20 minuten vertraging vanaf Utrecht-Noord.

after midnight. Polderpop Radio. Jij de koffie, wij de muziek. Polderpop Radio. Van maandag tot en met vrijdag.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor 49 euro per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna 130 euro. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De Pinksterdrukte komt verder en verder op gang. Momenteel al meer dan 200 kilometer file. Onder andere op de A12. Het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 20 minuten daar zo. De andere kant op, dus vanaf de Duitse grens ook een file. Veel Duitsers komen bij ons het Pinksterweekend doorbrengen. 20 minuten vertraging daar ook. Dan een spoedreparatie bij Kootwijk op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Vanaf knooppunt Beekbergen een file van 35 minuten. De weg zelf is daar bijna helemaal dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan gaat in de weg bij Houten op de A27 Almere-Gorkum. Vanaf Utrecht-Noord 8 kilometer en 20 minuten vertraging.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolkenvelden voor. Er staat weinig wind en de maximumtemperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en aangenaam bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten en in de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt opnieuw een zomerse zonovergoten dag, alleen in het noorden is wat bewolking met een kleine kans op een bui. Het wordt 's middags 24 graden in het noordwesten en in de rest van het land gaat het richting de 30 graden. Tot en met dinsdag blijft het zomers met veel zon, geen neerslag en middagtemperaturen van een graad of 27. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. En Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, dat zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59, de weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Heel veel mensen vieren een lang Pinksterweekend en trekken erop uit. In totaal nu al meer dan 300 kilometer file. Wat opvalt is bijvoorbeeld een spoedreparatie nadat er gaten in de weg zijn aangetroffen op de A27 richting Gorkum file voor Houten. 8 kilometer, 20 minuten, er is één rijstrook open. Verder drukte in Brabant op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een half uur extra. Dan de N59, de weg is in beide richtingen dicht bij Den Bommel. Komt er een ongeluk, je wordt daar lokaal omgeleid.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.

0: Radio. Weerbericht.
1: Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolkenvelden voor. Er staat weinig wind en de maximumtemperatuur ligt tussen de 23 en 27 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en aangenaam bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En in de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt opnieuw een zomerse zonovergoten dag. Alleen in het noorden is wat bewolking met een kleine kans op een bui. Het wordt 's middags 24 graden in het noordwesten en in de rest van het land gaat het richting de 30 graden. Tot en met dinsdag blijft het zomers met veel zon, geen neerslag en middagtemperaturen van een graad of 27. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. En de man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg, heel veel files en met name recreatieverkeer vanwege het lange Pinksterweekend. Wat opvalt is allereerst een lange file op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Maastricht-Noord. 19 kilometer en een uur extra. Komt er een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder goed nieuws over de A2 naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Culemborg nog een file van 10 kilometer en 30 minuten. Ook een spoedreparatie bij Houten veroorzaakt file op de A27 vanuit Almere. Vanaf Utrecht Noord 8 kilometer en 20 minuten. Er is slechts één rijstrook geopend.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrice.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Het is immers het begin van een lang Pinksterweekend en voor veel mensen het moment om op uit te trekken. Dat zien we bijvoorbeeld op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Meersen. 22 kilometer langzaam rijden. De vertraging is bijna een uur. Ook op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven. Ongeveer een kwartier vertraging. En na een ongeluk viel op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Loenen is de vertraging een uur.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henky Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze dag?
4: Is langs de friettent en ik denk wel een lucht. Er is gewoon een friettent in dus kleine gehucht. Mijn lintworm kwam naar buiten met het schuim in de mond. Hij zei een vette smoel is beter en ze broeike gezond. Vette wij?
5: Vette smoel.
4: Vette wij?
5: Vette smoel.

0: lekker zo'n frikandelke.
1: We gingen naar het Brabantse Raamsdonkveer met de WC Experience. Vette smoel en met als subtitel: een dag zonder frikandel is een dag niet geleefd. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Met muziek uit de 70s, de 80s en een tikkeltje 90s. En zometeen in dit eerste uurtje onder andere de Pizza Man. Ken je die nog? We hebben de Nederlandse sterren op 45 toeren, Focus en nog heel wat meer leuks vinden. Voor het tweede plaatje gaan we naar 1976. Dat doen we met een band die heet Fox. En de leadzangeres van Fox, dat is een zekere Nusha Fox. Oftewel Susan Taylor. Maar ze staat nog niet bepaald in mijn persoonlijke bangalijst als ik zo naar het foto van haar kijk die op het hoesje staat.

In week 5 van 1984 was dit nog de 282ste steunplaat bij Frits Spits in de avondspits. Uit Schotland met zanger Kevin Patterson. De band Fiction Factory was nog een nummer 1 in de United Kingdom. Nou, we gaan weer naar de 70s met de Didi Sound. En dat was een afsplitsing van La Bionda. En als je gaat googlen op het Duitse muziek-tv-programma Muziekladen, moet je dit maar eens intoetsen. Didi Sound. Een heel mooi videoclipje gemaakt met twee hele leuke go-go-danseressen. Hele simpele titel. Dit heet gewoon 1, 2, 3, 4. De Didi.

Misschien morgen, misschien vannacht, Earth and Fire. Ze scoorden slechts één hit in het jaar 1973. En dat deden ze met dit nummer, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Het was de opvolger van hun eerste nummer 1 hit, Memories, uit het jaar 1972. En we vonden het ook op de LP Atlantis. Van 1973 gaan we naar de zomer van 1995. En dat doen we met een duo. Norman Cook en de vorig jaar overleden John Robinson Reed. En dan heb ik het over het duo The Pizza Man. Oh, dit is leuk, vrienden. Die gaan van

We haalden de make-up doos erbij met wit en zwart. Ze zagen er altijd zo schattig uit, mijn vrienden. 1979, Kiss and I Was Made for Loving You. Nu tijd, vrienden, voor synthesizer muziek. Hoor het toch eens waaien. Ik zou bijna zeggen, de wind waait door de bomen, vrienden. Hè? Jean-Michel Jarre met zijn eerste single hit Oxygen Part 4. Dikje 1977. Later werd het nog gevolgd door Magnetic Fields Part 2 en Equinox Part 5.

0: muziek uit het jaar dat ik 15 jaar oud was, 1970. Black Sabbath met de liedzanger Ozzy Osbourne, onlangs overleden. Paranoid. En dit werd uitgebracht op het Vertigo-label. Ja, dat was een heel mooi platenlabel. Daar zaten van die hele aparte labeltjes op. Aan de ene kant stond alle informatie gedrukt. En aan de A-kant, dat was alleen met zo van dat hele draaierige, psychedelische gedoe, vrienden. Nederlands dan het nu, vrienden. Jaap Eggermond die bedacht een hele leuke platenserie. Die heette Stars on 45. Nou, de eerste single werd een grote hit en daarna werd besloten om die hele serie maar uit te melken. Er kwam een versie 1, er kwam een versie 2, er kwam een versie 3 en zo ging het nog een hele tijdje door. Wat wij nu gaan draaien, het is uit september 1981, de Stars on 45, volume 3.
1: Hey Henkie, niet lullen, ik wil muziek.

Het was een niet bestaande band, de Michael Zager Band. Let's All Chant, 1978. Waren de sessiezangeressen Dolette McDonald en Billy Baker. En eigenlijk zou het een instrumentaal nummer worden, maar uiteindelijk wordt het toch besloten om er wat de tekst aan toe te voegen. En dat deden ze met twee regeltjes. Ooh, ooh, let's all chant. And your body, my body, everybody with your body. En dat was de hele tekst van Let's All Chant. In 1964 brak Betty Everett een single uit, die heette It's In His Kiss. Die werd in 1975 ook nog een keer opgenomen door Linda Evans. En natuurlijk in de jaren 90. En ik heb helaas geen achtergrondmuziekje. Met Cher in de film Mermaids. En dan heet het The Shoop Shoop Song.

New Wave muziek uit het jaar 1984. De debuutsingle van Frankie Goes to Hollywood, Relax. En die bandnaam Frankie Goes to Hollywood, die komt nog af van een film van Frank Sinatra uit het eind van de jaren 50. Die film die heette Frankie Goes to Hollywood. De liedzanger, dat was de hele excentrieke Holly Johnson. En die was de medeschrijver van dit nummer Relax. In de afgelopen uitzendingen hebben we er alles meer gedraaid in de categorie die ik altijd noem radioplaatjes. Plaatjes die je vaak hoorde op de radio en die niet echt nou echt grote hits werden. Maar die je toch heerlijk nog mee kunt zingen, vrienden. En die je nooit van je leven vergeet. En een van die platen, zo'n radioplaatje, dat is dit nummer. Komt uit 1976. Ook vind ik zo'n heerlijk nummer dit. Serenade van de Steve Miller Band.

van muziek uit de 70s, de 80s en de 90s. En we sluiten dit eerste uurtje af met de laatste officiële single van Shocking Blue, uitgebracht in het jaar 1975, Gonna Sing My Song. Tot zometeen!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en knooppunt Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt dat langzaam. De vertraging is een half uur.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: daar zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: van Earth and Fire, november 1982. Kort daarna gaat Johnny Kaakman solo. Dit was Earth and Fire met 24 Hours. En welkom terug in het tweede uurtje van de Gouden Oude Club. Muziek uit de 70s, de 80s en de 90s. Wat kan je in de tweede uur onder andere verwachten? Oh, heel leuk. Vanessa Paradis, Dusty Springfield. Ah, en een van mijn favorietjes, hè, de band Klaatu. Kent u die nog uit 1979? Nee? Nou, lekker blijven luisteren, want al die muziek die hoor jij natuurlijk op.
1: Radio Bergijk.

trouwens een heerlijk instrumentaaltje uit het jaar 1974. Het waren de Mothers, Fathers, Sisters and Brothers met The Sound of Philadelphia. Het waren studiomuzikanten van de Sigma Sound Studio in Philadelphia. Heel veel artiesten hebben begeleid op het platenlabel Philadelphia International Records. Een soul label uit de jaren 70. In de jaren 60 scoorde Little Eva een hit met haar Locomotion. Wat wij gaan draaien, dat is een hele leuke remake van Kylie Minogue.

De remake van The Locomotion was origineel een hit van Little Eva. Dit was de versie van Kylie Minogue. Van de ene zangeres gaan we naar de andere zangeres. Gaan we namelijk naar Vanessa Paradis. Die bracht in 1992 een hele leuke single uit. Die heette Be My Baby. 19 jaar oud was ze in 1992. En het jaar daarvoor, in 1991, had ze al een keer een relatie gehad met Lenny Kravitz. En later krijgt ze ook nog een relatie met Johnny Depp, waarvan ze in 1999 een dochter krijgt. Wat ik al zei, we gaan draaien Be My Baby. Ik moet even bij vermelden, die draait vanaf een cd-single. En dat plaatje geeft 5 van de 10 keer als ik het afdraai, geeft dat ding problemen. Nou, we gaan het gewoon proberen, kijken waar het schip strand vinden. Be My Baby, Vanessa Paradis.

Normaal met de B-kant van de single Ali uit het jaar 1977. En nog even wachten op het doortrekken. Goed zo, grote jongen. Ik had eigenlijk Ali willen draaien, de A-kant, maar ik denk, weet je wat, we doen deze keer. Die is een beetje leuker, vrienden. We gaan naar een van mijn favoriete bands uit het jaar 1979. En dat is de band Klaatu. Die brachten in 1979 een singeltje uit. Dat heette A Routine Day. En dat was op 15 april 1979. Was dat ook de Radio Caroline Sure Shot. Een soort alarmschijf van Radio Caroline. Toen ze op die dag weer begonnen met uitzendingen. Klaatu, het is een beetje een rare naam. Maar de filmliefhebbers die zullen de naam Klaatu ongetwijfeld kennen. Want wie was die Klaatu nu eigenlijk? Nou, Klaatu, dat is die ruimtereiziger uit de film The Day the Earth Stood Still. De originele film die komt uit 1951 en de remake is er gemaakt in 2008. Klaatu die kon de aarde stilzetten. En daarvoor heeft hij een robot meegenomen. Die robot die heet Gort. En die robot, nee, dat is geen leuk apparaat. Klaatu kan die robot aan- en uitzetten met één commando. Dat heet Klaatu Barada Nikto. Op het moment dat hij dat uitspreekt, gaat die robot aan, maar gaat die robot ook uit. Een aantal jaren geleden heb ik dat ook eens geprobeerd toen mijn schoonmoeder op bezoek was. En dat mens, dat ging maar door, en maar het ging maar door. Toen heb ik het ook geprobeerd. Klaatu Barada Nikto. Nee, mens ging niet uit, nee. We gaan hem draaien. Oh, ik vind hem zo mooi. We gaan er lekker van genieten. A Routine Day, Klaatu uit 1979. It's

ik vind het een heerlijk nummer. Uit november 1989. Dusty Springfield. Song geschreven door Chris Lowe en Neil Tennant. Oftewel de Pet Shop Boys. Dat heette In Private. En van de ene mooie plaat gaan we naar de andere mooie plaat. Een band uit Liverpool. Dit is British Soul. Uit 1976. Het was nog een nummer 1 in de United Kingdom. Je hoort hem hier in de Gouden Oude Club. En muziek uit de 70s, de 80s en de 90s. The real thing. And you to me are everything.

plaatje nog herinneren? Keith Marshall uit 1981. Only Crying was een one-hit wonder, zoals ze in het buitenland zeggen. En in Nederland zeggen ze dat zo'n plaatje een eendagvliegje is. Hè? Dat is maar één hit en dan hoor je er verder niks meer mee. En dat doet mij een beetje terugdenken aan reïncarnatie. Stel je tijd, hier op Moeder Aarde, die zit erop. Hè? Je gaat er bij harp spelen bij onze lieve Heer. En je wordt gereïncarneerd. Hè? Sommige mensen geloven erin. Nou, stel dat ook zo zou zijn. Je wordt gereïncarneerd en dan als een eendagsvlieg. En dan een eendagvlieg die bijvoorbeeld zijn dag niet heeft. Dat is een dag dat alles tegen zit. En dan zit je toch met een serieus probleem. Ja. We gaan naar Albert Westerwinde. Oh, heel mooi. Een hit die Paul Anka in 1957 scoorde. Dan was je trouwens 16 jaar oud. En een plaatje dat in 1964 ook door Freddy en de Dreamers werd... Ja, toch hè? Freddy en de Dreamers werd uitgebracht. Zit er toch weer een aardig langs te lullen. Dat is nummer I Love You Baby. Oh, mooi dit, hè? Albert West, die bracht hem uit in het jaar 1993.

disco-geluiden uit 1979 van een band uit New York City. The Players Association. Zo'n music up, dat was hun vijfde single. En weet je wat, we gaan weer eens een heerlijk vergeten plaatje draaien. Zo'n singeltje dat al misschien al 30, 40 of 50 jaar in de kast ligt en er nooit meer uitgekomen is. En dat je nu denkt van, och ja, dat is mooi. Het is een hele leuke trouwens. Deze komt uit 1972 van Tom Spencer en zijn Popcorns. En dit zijn de Ghost Riders in the Sky.

album dat Pussycat uitbracht. Tijd voor weer een remake. Hè? We hadden net al een remake van The Locomotion van Little Eva. En dat deden we met Kylie Minogue. Volgende plaatje is ook een remake. Een single die uitgebracht werd in 1967 door The Four Preps. Dat heette Love of the Common People. In 1984 kwam er een remake van die song. En die werd gezongen door Paul Young. En daar hebben we twee heerlijk zuchtende dames bij. Namelijk Kin Leslie en Maz Roberts.

Ken je deze plaat nog uit 1976? Het was nog een nummer 1 in de Billboard Hot Dance and Disco lijst. Vicky Sue Robertson, Turn the Beat Around. Helaas is ze jong overleden, vrienden. Ze was er maar 45 jaar toen ze op 27 april 2000 overleed. De ene laatste uit Frankrijk, Nederlands.

helaas niet helemaal uitdraaien. Oké, Chicago, ik bloem. In de volgende uitzending van de Gouden Oude Club komt deze gegarandeerd een keer in zijn geheel voor. We sluiten af met een Nederlandse band, Heart. Niet te vergelijken met de Amerikaanse band, Heart. De zangeres was Patricia Pai. Heel mooi. De nummer dat heette Love Maker kwam uit het jaar 1974. Mocht u nog verzoekjes hebben, eventuele op- of aanmerkingen of gewoon even lekker babbelen, kan natuurlijk altijd. Gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com. Schrijf het gewoon even op de achterkant van een briefje van 50 euro en geef het hier even in de studio af. Dat kan natuurlijk ook.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk een kwartier oponthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
7: Polderpop Radio.
8: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

En dat is dan de trotsbezitter van de Rode Lantaarn. Oftewel, de hekkensluiter van de week. Vorige week stonden ze nog op 29 genoteerd en nu gezakt naar nummer 30. Eén plaatsje verlies voor Rondé en de voicemail. Welkom bij een nieuwe aflevering van deze Polderpop 30. De hitparade met louter en alleen Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt allemaal niet uit. De lijst die is terug te vinden op onze internetsite polderpopradio.com/nieuws. Daar staat die afgebeeld. De allernieuwste lijst, de Polderpop 30 voor deze week, week 21. Hebben we nieuwe binnenkomers in de lijst? Het antwoord daarop is ja. En wel op nummer 15, 14 en op 12. Kortom, drie platen die nieuw gaan binnenkomen. Dat betekent ook dat we van drie platen afscheid moeten nemen om het aantal van 30 natuurlijk gehandhaafd te houden. Yeah. En straks bij het draaien van de nummer 12, althans voordat we die gaan draaien, krijgt van mij nog even het overzicht van de nieuwe binnenkomers. En welke platen we gaan uitzwaaien, oftewel die er niet meer bij zijn deze week in de Polderpop 30. Dan gaan we eventjes kijken naar ons erepodium. De nummers 1, 2 en 3. Zijn daar veranderingen te noteren vandaag? Ja, is daar het antwoord op. Twee platen staan niet meer op dezelfde positie als vorige week. Wil je alvast het antwoord daarop weten? Ik zeg nog niks. Maar je kan natuurlijk gaan naar onze website polderpopradio.com/nieuws, want daar staat hij tenminste al afgebeeld. En dan kan je al zien hoe het erepodium voor de komende week eruit ziet. Wij gaan door naar de plaat die genoteerd staat deze week op nummer 29. Vorige week stonden ze nog op 28. Eentje achteruit voor Within Temptation en Smash Into Pieces. En Somebody Like You.

Vorige week stonden ze 28, nu één plaatsje lager terug te vinden in onze Polder Pop 30 op nummer 29. With the Temptation and Smash Into Pieces and Somebody Like You. En ook Davina Michel gaat er eentje achteruit van 27 naar 28. En het is nog steeds champagne wat ze drinkt. Still champagne.

Vorige week stond ze op 27 genoteerd, deze week op 28. Eentje achteruit voor Davina Michel en Still Champagne. Trobi, Luna, Bilal, Wahib en In Je Bed, die gaat er 6 achteruit. Vorige week 21, nu 27 in deze Polderpop 30.

Nummer 27 was dat in onze poll op 30. Trobi, Haluna en Bilal Wahib en In Je Bed. Vorige week stond ze nog op 21 genoteerd, nu dus 6 lager. En ook 6 lager, van 20 omlaag naar 26. Russo, tezamen met Emma Heesters en Liefdesverdriet.

De nummer 20 van vorige week staat deze week op 26. 6 omlaag voor Rousseau en Emma Heesters en Liefdesverdriet. We hebben tot nu toe alleen maar platen gehad die onderuit zijn gegaan. Oftewel teruguit zijn gegaan in de hitparade. Oftewel zijn gezakt, net hoe je het noemen wilt natuurlijk. Je kan er van allerlei kwalificaties aan geven. Nu gaan we een plaatje tegenkomen. Die is blijven staan op de positie waar ze vorige week ook al stonden. Vorige week 25, deze week 25. André Hazes en Robert van Hemert. Hier is Samen Uit en Samen Thuis. Ik neem...

Vorige week stonden ze op 25 genoteerd in deze Polderpop op 30. En deze week blijven ze staan op nummer 25. En je weet het, de lijst is terug te vinden op onze website polderpopradio.com/nieuws. Nog eentje zullen we draaien? Zullen we er nog eentje doen? Ja, waarom ook niet? Een plaat die zakt. In dit geval van 19 naar 24, 5 achteruit. Handen mee en bluff, ik ben...

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp voor dronepiloten. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman, die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Sumut Flotilla, zijn weer in Nederland. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg door het begin van het langste Pinksterweekend. Er staat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Alfred Sint-Michielsgestel en Knoop het Empel is de vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen drie kwartier. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen. Tussen Knoop het Kundenberg en Spouwbeek drie kwartier vertraging. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam drie kwartier vertraging.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com, jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
9: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Vorige week stond hij nog op nummer 24 en deze week gaat hij er heel voorzichtig één plaatsje omhoog naar nummer 23. Fons Veuring en Een avond voor in de boeken. En ook één bescheiden plekje omhoog gegaan. Damon van Os met zijn diamantring. Vorige week stond hij 23 en nu in de polder op 30 op 22 genoteerd.

23 stond hij vorige week in deze Pollop op 30. Hij nu dus op nummer 22. Eén plaatsje winst voor Damon van Os en zijn diamantenring. En we zitten eventjes in de hoek waar de plaatjes één plekje omhoog zijn geschoven. Dat geldt namelijk ook voor Direct. Vorige week 22, nu 21 met Won't Fall.

De nummer 22 van vorige week is deze week de nummer 21. Direct and Won't Fall. 21 gehad. Dat betekent dat je van mij nu het overzicht krijgt in volgevlucht van de nummers 30 tot en met 21. En als je wil, kan je natuurlijk met me meelezen. Daarvoor krijg je een advies. Ga even naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat die afgebeeld. De Polderpop 30 voor deze week. Week nummer 21. Want daar zijn we mee bezig bij deze Polderpop 30. De nummer 30. De hekkensluiter voor de komende week. De rode lantaarn dragen. Was vorige week nog de nummer 29. Eén plaatsje achteruit voor Rondé en Voicemail. Ook één plaatsje verliest voor Within Temptation en Smash Into Pieces and Somebody Like You. Omlaag van 28 naar nummer 29. En ook Davina Michel gaat met Still Champagne één plekje omlaag van 27 naar 28. Zes plaatsen verlies voor Trobi, Luna en Bilal Wahib in je bed. Ze stonden vorige week nog 21, nu 27. En ook zes plaatsen verlies voor Russo en Emma Heesters. Van 20 omlaag gegaan naar nummer 26 met Liefdesverdriet. En dan de eerste zittenblijver van deze week. Op nummer 25 zijn ze blijven staan. André Hazes en Robert van Hemert en Samen Uit en Samen Thuis. Een zakker, maar dan met vijf plaatsen omlaag. Hannemee en Bluff van 19 omlaag gegaan naar nummer 24. Ik ben niet meer bang. En van de 24 omhoog gegaan naar nummer 23. De eerste van drie platen die allemaal één plekje zijn gestegen. Fons, Veuring en Avond voor in de Boeken. En de nummer 23 ging naar 22. Inderdaad, één plekje winst voor Damon van Os en Diamanten Ring. En zojuist nog gedraaid de plek die vorige week nog nummer 22 was. En nu dus 21. Direct and Won't Fall. De Polderpop 30. Week 21. Met nu de nummer 20. Ze stonden vorige week nog op 18. Twee achteruit voor Samuel Welten en de Bankzitters. Hier zijn ze met Uit Slover. Polderpop.

Vorige week stonden ze nog op 18 genoteerd en nu dus gezakt naar 20. Twee plaatsen verlies voor Samuel Welten en de bankzitters en Uit Slover. Een vier plaatsen verlies. Vorige week 15, nu 19. Trobi, Fleming en Snelle. En weer een dagje ouder.

We hebben er 3. En de eerste komen we straks tegen op nummer 15. Dan op 14. En de hoogste die we binnenkomen voor vandaag op nummer 12. En nu zijn we aangekomen bij nummer 18. Vorige week 14, 4 achteruit. Mart Hoogkamer en Billy Dans. Grappie sappie.

14 vorige week, nu 18. Dat betekent dus 4 plaatsen achteruit voor Mart Hoogkamer. Tezamen met Billy Dans en Gappy Sappy. En vorige week 16, nu 1 plaatsje achteruit gegaan naar nummer 17. Hier is Douwe Bob en welcome to the Outcast Town.

again. Nou, Bob, vorige week stond hij nog netjes genoteerd op nummer 16 en nu gezakt naar 17. Een plaatsje verlies voor ze. Welcome to the Outcast Town. Zometeen het nieuws hier op de zender. En na het nieuws deel 2 van deze Polderpop 30. En dan gaan we beginnen aan de bovenste beste 15. Nu gaan we nog één plaatje draaien uit deze Polderpop 30. En dat is de plaat die vorige week nieuw binnenkwam op nummer 17. En nu één plaatje doorschuift naar nummer 16. Sanne Hans, oftewel de band Miss Montreal met Schuilen, wat mij betreft graag tot zo aan de andere kant van de break.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn een half uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knopend Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg 3 kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
11: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort. Nieuw in de Polderpop 30.

0: En dat was dan de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag in de Polderpop 30. De eerste van totaal drie nieuwe binnenkomers. K3 en Donnie en Schaduw. En ze komen nieuw binnen op nummer 15, zoals ik al zei, als eerste nieuwe binnenkomer. Overigens, welkom terug in uur 2 van deze Polderpop 30. De hitparade met louter en alleen Nederlandse artiesten. Met welke taal men zingt, dat maakt allemaal niet uit. Of ze nou in het Nederlands of in het Engels zingen, of whatever wat voor taal, dat maakt allemaal niet uit. De lijst, die is terug te vinden op onze website. polderpopradio.com/nieuws. Daar staat hij netjes afgebeeld. Eerste nieuwe binnenkomer is op nummer 15. Dat betekent ook dat er een plaat moest verdwijnen daarvoor. We doen het eens een keer anders dan anders. Lijkt me leuk voor de variatie. Vorige week stonden ze nog op nummer 13 genoteerd. De Kinderen voor Kinderen. Deze week niet meer terug te vinden in de lijst met Ola Olé Olé. Nummer 15. K3 en Donnie. Dan zul je zeggen, K3 dat is toch Belgisch. Maar Donnie doet mee en die is weer Nederlands natuurlijk. Hè? Dus vandaar dat hij toch in aanmerking komt om genoteerd te geraken in deze Polderpop 30. Door naar nummer 14. Daar treffen we aan nummer 2 wat betreft de nieuwe binnenkomers. Het is een Amsterdammer. Zijn naam is Tino Martin met het nummer Jong en Dom. Hij komt nieuw binnen als tweede nieuwe binnenkomer op nummer 14. En voor hem moest verdwijnen uit de lijst. De plaat die vorige week nog genoteerd stond op nummer 26. Marco Schuitmaker en Deze Nacht. Tino Martin, nieuwkomer nummer 2 op nummer 14 met Jong en Dom.
1: Nieuw in de Polderpop 30.

Nieuwkomer nummer 2 van totaal 3 platen die nieuw binnenkomen deze week in de Polderpop 30. Op 14 komt hij nieuw binnen, Tino Martin en Jong en Dom. We hebben even rust wat betreft de nieuwe binnenkomers. Want we gaan een plaat draaien die op nummer 13 genoteerd staat en vorige week nog op 12. Dus 1 achteruit gaat Rousseau en Mattie en waar de ladies zijn.

0: Vorige week stonden ze nog genoteerd op nummer 12 en deze week één plaatsje gezakt naar nummer 13. Rousseau en Matty en Waar de Ladies Zijn. We zijn aangekomen bij de hoogste nieuweling voor vandaag in deze Polderpop 30 en wel op nummer 12. En daarvoor moest de hekkensluiter van vorige week, de nummer 30, de rode lantaarn dragen. Ilse de Lange verdwijnen uit de lijst. Met Get It Right, zij is er niet meer bij. En daarvoor in de plaats krijgen we een zanger die afkomstig is uit dezelfde regio's een beetje als Ilse de Lange. Want hij komt uit Enschede. En hij deed het afgelopen jaar mee met de hernieuwde versie van The Voice of Holland. En het team wat hem toch wel een beetje het zag zitten, dat was dat team van Suzanne en Freek. Wonder boven wonder, ze waren de enigen die draaiden met de stoel voor hem. En hij wist te winnen. Ik heb het over Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland 2026 met 20 Seconds. De hoogste die we binnenkomen voor vandaag op nummer 12 in onze Polderpop 30.
1: Nieuw in de Polderpop 30.

De hoogste nieuwe binnenkomer in de Polder Pop 30 van week 21 komt nieuw binnen op nummer 12. De winner of The Voice of Holland 2026, oftewel de winnaar van The Voice of Holland 2026. Ruben Hillen en 20 Seconds. Nummer 11, blijf nummer 11. Hier is Kensington en Living 4.

0: Vorige week stonden ze op nummer 11 genoteerd en ook deze week staan ze op 11. Kensington en Living Four. Het overzicht nummer 2 van de nummers 20 tot en met 11. Die krijg je van mij nog een keer te horen in Vogelvlucht. En je weet het, je kan het altijd meelezen. Als je dat zou willen, ga dan eventjes naar onze website polderpopradio.com/nieuws. Want daar staat die afgebeeld. De Polderpop 30 voor deze week, week 21. Op nummer 20 gezakt van 18, Samuel Belton en de Bankzitters en Uitslover. Van 15 omlaag gegaan naar 19, Trobi, Fleming en Snelle en weer een dagje ouder. En van 14 omlaag naar 18, Mart Hoogkamer en Billy Dans en Gappie Sappie. Van 16 omlaag naar 17, Douwe Bob en Welcome to the Outcast Town. En van 17 omhoog gegaan naar nummer 16, 1 plaatsje winst voor Miss Montreal en Schuilen. Eerste die we binnenkomen van vandaag op nummer 15, K3 en Donnie en Schaduw. Nieuwkomer nummer 2 hadden we op nummer 14, Tino Martin en Jong en Dom. Van 12 gezakt naar 13, Rousseau en Mattie met Waar de Ladies Zijn. En de hoogste die we binnenkomen van vandaag troffen we aan op nummer 12, Ruben Hillen en 20 Seconds. En zojuist nog gedraaid, de nummer 11 die bleef staan op nummer 11, Kensington en Living Four. Dat betekent dat we nu met een gerust hart de top 10 van de Polderpop 30 kunnen instappen. Vorige week nog op nummer 9 en nu eentje omlaag naar nummer 10 gezakt. Zoe Levi en Sluit me in je armen.
1: Polderpop nummer 10.

Vorige week stond ze nog op 9, nu eentje achteruit naar 10 gegaan. Zoe Levi en Sluit me in je armen. De oude nummer 1 van deze Polderpop 30 stond vorige week nog op nummer 4. En nu klappen ze toch wel een beetje omlaag hoor, naar nummer 9. 5 achteruit, Suzanne en Freek en halverwege.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dit verboden. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het Hanta-virus. En tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leendeheide en Marhezen, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging 1/2 uur, 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle, tussen Afrit en Dolder en Strand 0, 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo, tussen Grubbevorst en Belfeld 1/2 uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem. Polderpop Radio.
8: Dit is de Polderpop Top 30. Presentatie Jacco Hagoort.

Hij is er 2 achteruit gegaan en dan heb ik het over Snelle. Vorige week stond hij nog genoteerd op nummer 6. En deze week, week 21, staat hij genoteerd op nummer 8. En het nummer heette Laat het licht aan. We zijn naar een erepodium. Van de 3 platen op het erepodium zijn er 2 van positie veranderd. Welke zouden het zijn? Blijf luisteren, want dan hoor je het vanzelf hier bij de Polderpop 30. Wij gaan door met de plaat die vorige week op 10 terecht kwam. En nu er weer 3 omhoog gaat naar nummer 7. En daar is hij weer. Donnie kwam hem vandaag niet eerder al tegen met K3. En nu doet hij het samen met Senna. En waar blijf je nou?

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ze kruipen langzaam richting het erepodium. Vorige week stonden ze op 10, nu 3 erbij. En dat betekent dat ze op nummer 7 zijn terechtgekomen. Doni en Senna, en waar blijf je nou? En 2 plaatsen winst voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Vorige week 8, nu genoteerd op nummer 6.

Vorige week nog genoteerd op nummer 8. Nu staan ze op 6. 2 winst voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. En ook 2 plaatsen winst voor Sommieu. Vorige week stonden ze nog 7. En deze week staan ze opeens op 5. Hier is Dark Before the Dawn.

0: Vorige week genoteerd op nummer 7. Deze week staan ze op 5. Son Mieux en Dark Before the Dawn. En dan komen we nu een plaat tegen die getuimeld is van ons erepodium. Vorige week nog nummer 3. Nu gezakt naar 4. Lil Kleine, Samuel Welten. Maak me nou niet gek.
1: Is je mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet

0: Gek.
1: De nummer 3 van vorige week, toen dus nog een van de artiesten die op het erepodium stonden. En nu dus getuimeld van dat erepodium naar nummer 4. Lil Klein en Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. En dan gaan we nu beginnen aan ons erepodium. Vorige week stonden ze op 2, dus ook zij zijn van positie veranderd. Gezakt naar nummer 3, Robert van Hemert. En daar is hij weer, Donnie. En Moordenaar.
2: Polderpop nummer 3.

0: Hallo. Twee weken geleden stonden ze nog op nummer 1 van deze Polderpop 30. Vorige week gezakt ze naar 2 en nu dus gezakt ze naar nummer 3. Robert van Hemert en Donnie en Moet dan nou. En vorige week stonden ze nog niet eens op ons erepodium. En volgens mij zijn ze toch wel een bedreiging voor de nummer 1 positie. Vorige week op 5, nu terechtgekomen op 2. 3 winst voor Kevin en Roxy Dekker. En jij hebt mij.
1: Polderpop nummer 2.

0: Heart of North the Star.
1: Voor de komende week de nummer 2 van onze Polderpop 30. Vorige week nog op 5 genoteerd. Kevin en Roxy Dekker en Jij hebt mij. Het laatste overzicht van vandaag in deze Polderpop 30 week 21. De nummers 10 tot en met 2 krijg je nog van mij te horen. En daarna gaan we uiteraard nog de nummer 1 voor je draaien. Maar eerst het overzicht. Op 10 gezakt van 9. Zoe Levi en Sluit mij je armen. Van 4 terug naar 9. Suzanne en Freek en halverwege. Van 6 omlaag naar 8. Snelle, laat het licht aan. En van 10 omhoog naar nummer 7. Donnie en Senna, waar blijf je nou? En van 8 naar 6. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Van 7 omhoog naar 5. Sommieu, Dark Before the Dawn. Op nummer 4, gezakt van 3. Lil Klein en Samuel Welten, maak me nou niet gek. En van 2 omlaag naar

0: 3, Robert van Hemert en Donnie. En mooi dat nou. En van 5 omhoog gegaan naar nummer 2. Zouden ze misschien volgende week op 1 staan? Het zou zomaar kunnen. In ieder geval gewoon volgende week weer luisteren. Dan weet je het vanzelf, het antwoord op deze vraag die ik zojuist stelde. Kevin tezamen met Roxy Dekker en jij hebt mij. Bedankt voor het luisteren naar deze Pol op 30. Met louter en alleen Nederlandse artiesten. In welke taal men zingt, dat maakt allemaal niet uit. De lijst is te vinden op polderpopradio.com/nieuws. En rest mij nog te zeggen, bedankt voor het luisteren. En graag volgende week, zelfde zender, zelfde tijd, een nieuwe afspraak met jou. Tot besluit, de nummer 1, Leef 1, Justin de Wild en Cheerio.
1: In de Polderpop 30 tellen we af naar nummer 1.

0: Polderpop Radio.
1: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
2: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan, een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer, in Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden, vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warme weer aan, volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het Ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een Ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
0: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Afrit Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tijnje en Oude Haske ruim een half uur vertraging. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda, tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. N57, Rotterdam richting Middelburg, tussen Afrit Brielen en de Haringvlietdam. Een half uur vertraging.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.

0: Super Heavy van Super Heavy. In 2009 namen ze bijna 30 nummers op in de Jim Henson Studio in Los Angeles. Ze hadden inspiratie en het maakte een paar leuke hits in ieder geval. Dit was de start van sessie 592 van Muziektherapie.
1: Muziektherapie.
0: Dit weekende uiteraard het laatste popnieuws. Een prima live albumtrack die toch alweer ouder is dan je eigenlijk zou verwachten. Tenminste, dat had ik. Kwart voor hebben we mooi sessiemateriaal van Le Fab Four. Nieuw werk van de gitaarvirtuoos. En nu gaan we eerst terug naar de jaren 90.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Christina Aguilera van haar debuutalbum. En het scoren in 21 landen kwam Genie in a Bottle op nummer 1 terecht. In de Verenigde Staten hield hij die plaats zelfs 5 weken vast. Doe maar zeg. Muziektherapie straks vanzelfsprekend weer een aflevering van het popnieuws. Eerst eventjes...
1: Gouwe! Reis door de tijd, jij mag erbij, mag.

Billy Idol wordt maandag in het zonnetje gezet tijdens de 52e American Music Awards. In de MGM Grand Garden in Las Vegas wordt hij dan onder meer onderscheiden vanwege zijn onvergelijkbare carrière en voortdurende status als punk-idool. Toen het album Pet Sounds in 1966 verscheen, viel de verkoop in de VS nogal tegen vergeleken met de eerdere langspelers van de Beach Boys. Nu, 60 jaar later, is het legendarisch. Is het alleen al in de VS 2 miljard keer gestreamd en haalde het onlangs de status dubbel platina. Tijdens een bijeenkomst in de Capitol Records Tour in Los Angeles kregen de overgebleven groepsleden en familie van de anderen onderscheidingen. Radioactivity van Kraftwerk is ter gelegenheid van de 50ste verjaardag onder handen genomen. Nu verkrijgbaar als Blu-ray met een Dolby Atmos mix, een 12-inch vinyl picture disc en volledig digitaal. Vorige week viel het doek voor de Nitty Gritty Dirt Band. In Nashville gaven ze exact 60 jaar na de oprichting een afscheidsconcert. En van Peter Frampton is voor het eerst in 16 jaar een nieuw album verschenen. Carry the Light. Zometeen de titelsong.

0: carry the light. De titelsong van zijn nieuwe album. Het eerste sinds 2010. Jawel. En dat klinkt toch ook bijvoorbeeld heel wat anders dan van de kennismaking toen dat tijd. Show me the way en zo. Peter Frampton, Carry the Light. Op zijn nieuwe album hoor je trouwens een medewerking van Graham Nash, Sheryl Crow en nog wat anderen ook. Goed, 5 jaar terug in de tijd dan.
1: 2021.
0: ABBA. Van het album Voyage. Keep an eye on Dan.

0: ABBA van Voyage. Het gelijknamige zeg maar, evenement in Londen, in dat speciaal gebouwde theater, heeft inmiddels ruim 3,5 miljoen bezoekers getrokken. Dat loopt dus als een tierenlier. Het is de planning dat in 2028 een nieuw soort gelijktheater in New York wordt geopend. Dus voorlopig kunnen de fans hun hart ophalen. ABBA hoorde je en keep an eye on Dan. De volgende was 44 jaar geleden, Steunplaat.
1: Muziektherapie, das radio die je vriend is.

0: Gezellig meezingen over de nucleaire holocaust. Red Skies van The Fix, afkomstig van hun allereerste langspeler Shuttered Room. We gaan naar 1962. Sue Thompson had enorm gescoord met Norman. En ja, die sound hoor je wel in de opvolger. James, hold the letter steady.
1: Taking you back in time to the 60s.

Die knaller uit de jaren 90 in een prima live uitvoering opgenomen in Arnhem's Gelderdoom. Anouk en Nobody's Wife. Je luistert naar muziektherapie in een lang en vooral warm weekende.

In die nog een zeer jonge lijst der lijsten, want het was 1965, stond hij 14 weken maar liefst genoteerd en haalde de nummer 4 van het album The King Controversy, The Kings Until the End of the Day. We gaan even terug naar Goede Vrijdag. Als donderslag bij heldere hemel bracht U2 een EP uit, Easter Lily. We pakken er nog eens een track van Scars.

0: Ook anno 2026 maken ze nog altijd goede muziek. U2.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van Lena Belem.
0: Serge Lama. Inmiddels is hij in de 80. En zelfs als we 28 jaar teruggaan in de tijd naar 1998, dan was dat al van ruim na zijn hoogtijdagen. Maar het blijft erg mooi. La Cathedrale.

0: Stel nou, hè, dat die twee dingen destijds niet waren gebeurd. Zouden we dan dit jaar misschien albums van alle vier de Beatles hebben gekregen? Je weet het niet, hè. De Beatles en Let It Be, Please Please Me, Let It Be. Take 10 van Let It Be Deluxe.
1: Bij hoofdpijn of periodieke pijn.
2: Bij griep.
1: Bij kiespijn.
3: Muziektherapie.

0: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
1: Radio Mayhem.
2: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.

0: Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Taarstra met het radio nieuws. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws. Polderpop Radio.
3: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 10 minuten vertraging.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. Benashi.com.
8: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
9: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: De vrijdagavond, het is voor deze vrijdag de Middle of the Road. En dit uurtje horen we Kayla Ki, Kayla Koo.
1: Dit is de vrijdagavondshow op Radio Bergijk met Albert Staal en Jan-Willem Kroeze. Met onder andere de tranentrekker, de vrijdagavondartiest, het weerbericht, de vergeten plaat, de spreuk van de week en nog veel meer fijns. Met in het eerste uur Motown en Soul en daarna een uur lang genieten met Suzy Q. Veel plezier met de Vrijdagavondshow.
0: Ja, ik heet je van harte welkom wederom bij die Vrijdagavondshow. We zijn er weer tot 12 uur. Ik denk zo'n beetje het langste programma bij Radio Bergijk. Goed, we bedanken Ron Witkamp met zijn hitzoeker. En Dennis Wiebel hebben we ook nog gehoord vanmiddag. En wij heten de luisteraars van Polderpop Radio ook weer welkom bij Radio Bergijk. Ja, vanavond is Jan-Willem niet aanwezig. Hij heeft vakantie. Hij is, zit in de buurt van Soest, meneer Ron Witkamp. Dus Lage Vuurse, daar is hij momenteel. Dus heeft een paar dagen lekker vrijgenomen. Nou, Jan-Willem, als je luistert, veel plezier en geniet ervan. Vanavond gaan wij met de Vrijdagavondshow naar het jaar 1971. We hebben dan van alle mooie muziek weer uitgekozen. En natuurlijk het nieuws van dat jaar komt ook nog voorbij. En straks zou die top 3 uit 1971. Dus reden te meer om lekker te blijven luisteren. Oh ja, en Suzy Q die heeft het vanavond alles over water. Muziek over water. Alles wat met water te maken heeft, dat hoor je om 11 uur bij Suzy Q. En van 10 tot 11 Soul & Motown hebben we een uurtje heerlijke reggae muziek. Maar dan loop ik wel heel ver op de feiten vooruit. Dan gaan we eens eventjes beginnen met de eerste plaat. Die mooie van Lynn Anderson, Rose Garden.

1971 stond hij in het parade. Deze van Dave Edmunds en I Hear You're Knocking. En elke jaar wordt er een soort top 100 samengesteld van de meest verkochte platen uit dat jaar. Nou, in 1971 hebben we er ook zo'n lijst. We draaien de top 3 en ik waarschuw je even. Het is een hele bijzondere top 3. En als je het niet gelooft, kijk maar even op Google. De top 100 van 1971. En dan zie je de top 3. Die komt er nu aan. 1971.

0: Manuela. Manuela.
1: Nou, daar word je er wel even stil van. Wat een top 3 uit 1971. Ja. Op de derde plaats Le Poppy en Nono Rianne Chancé. En op de tweede plaats Mieke Telkamp. Waarheen, waarvoor? Ja, die plaat die werd ook veel gedraaid in allerlei verzoekplatenprogramma's. En hij wordt nog steeds te horen gebracht bij uitvaarten en herdenkingen. En op de eerste plaats natuurlijk die kanjer, die knaller van Jacques Herb, Manuela. Nou, ik hoop dat je een beetje genoten hebt. Dan gaan wij maar even verder met de muziek uit 1971 natuurlijk. Straks hebben we nog het nieuws voor je. Maar we gaan eerst even naar die heren van Creedence Clearwater Revival. En die vragen of je de regen hebt gezien. Nou, ik neem aan dat je die vandaag niet hebt gezien. En Rod McKeown met zijn protestlied Soldiers Who Want To Be Heroes.

Ja, mooie hit van Rob McKeown. Celdius Want to Be Heroes. Dan gaan we eens even kijken naar nieuws uit 1971. Op 1 januari wordt reclame voor sigaretten op de televisie in de Verenigde Staten verboden. En de BTW wordt in 1971 in België ingevoerd. Nou, dan zijn ze er een mooie tijd mee. Ik dacht die BTW hier in Nederland al heel wat jaartjes eerder was. Oké, en het Britse Rolls-Royce Motor Cars gaat failliet op 2 februari. En tot slot in dit blokje op 7 februari wordt in Zwitserland het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Nou, straks het volgende uur hebben we natuurlijk meer nieuws. Maar we gaan maar eens eventjes lekker weer naar die muziek. Uit dat jaar natuurlijk. Dan gaan we Nederlandse producties hebben ook in de lijst staan. En laten we even beginnen met de Sandico's. De man van Hans Vermeulen, die band. En die hele grote hit, True Love, That's a Wonder.

vele hits hebben de gasten gemaakt. De Golden Earring. En in 1971 een van deze was Holy Holy Alive. En die volgende band, ja, die had ook vele hits. Maar in 1971 ook deze hele mooie. We hebben het natuurlijk over de Cats. En die hit heet One Way Wind.

Ja, uit Voorburg komen. Romans weer vlakbij Den Haag. De band Earth and Fire met Journey Kaagman. Met die hele mooie Storm and Thunder. En we hebben er maar eens even de lange uitvoering van de 6 minuten voor je uitgekozen. Nou, als je denkt, okay, ik heb een leuke plaat. Of misschien wel een idee voor een bepaald jaar. Nou, kijk eens even op de website van Radio Bergijk. Daar kun je een verzoekje aanvragen. En dat zien wij dan wel tegemoet. Nou, dan hebben we weer een plaatje van Ocean. Put your hand in the hand. Nou, laat ze hand in hand maar eens even door het leven gaan. Het is toch mooi weer, dus kom op.

in het licht van de zilveren maan stond Michael Nesmith met zijn ringkast. In het licht van de zilveren maan stond Michael Nesmith met zijn verkering. Tenminste, daar ga ik

0: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
1: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. Benashi.com.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Taarstra met het radionieuws.
3: Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld na een dodelijke aanval in de bezette regio Luhansk. Volgens Russische functionarissen kwamen 4 mensen om het leven toen Oekraïnse drones een studentencomplex in Starobinsk troffen. Ze spreken van een opzettelijke terroristische aanval. Oekraïne noemt de Russische lezing manipulatie en zegt alleen militaire doelen te hebben geraakt, zoals munitiedepots en luchtafweer. Onduidelijk is of het getroffen universiteitsgebouw door Rusland voor militaire doeleinden werd gebruikt. Op het ministerie van Financiën waren beide staatssecretarissen al in de zomer van 2025 op de hoogte van een datakluis met mogelijk belangrijke informatie voor de toeslagenenquête. Dat blijkt uit een tijdlijn die is vrijgegeven door de huidige bewindslieden Sandra Palmen en Eelco Ehrenberg. De kluis kwam pas veel later in de publiciteit, wat vragen oproept over de transparantie binnen het ministerie. De Tweede Kamer wil nu duidelijkheid over waarom de informatie niet eerder is gedeeld.
2: De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
4: Polderpop Radio.
5: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Everdingen, 10 minuten. En op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Reeshof en Ulvenhout, een kwartier extra reistijd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
8: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
9: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
10: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

de vrijdagavondartiest voor deze vrijdag, The Middle of the Road. En we horen dit uurtje The Talk of All the USA. Ja, welkom terug, tweede uur weer van de vrijdagavondshow. Ja, straks tegen 8:30 hebben we natuurlijk onze tranentrekker. Dan ook nog een blokje van de vergeten plaat. En we zijn vanavond in 1971. Al die mooie plaatjes van dat jaar komen voorbij. En voordat ik iets ga doen, wil ik even Piet Laan van harte feliciteren. Piet, van harte gefeliciteerd met je verjaardag bij deze. Bijna vergeten. Ik hoop dat je een leuke dag hebt. Nou, het weer is er goed voor dus om verjaardag te vieren. Dus dit gezegd hebbende, gaan we inderdaad naar de muziek. Oh ja, voordat ik dat andere weer vergeet. In het derde uur hebben we al de spreuk van de week. Maar we zijn daar even vanaf gestapt, want we hebben iets moois gevonden. De foute uitdrukkingslijst. Nou, daar komen al die spreuken vandaan die volgen mee te kloppen. Maar wel leuk zijn om te behandelen, om op te noemen. Nou, goed, dit heb ik nou al eens gezegd. We gaan maar even naar de muziek. En er wordt op de deur geklopt. Hey, dat is Don. Hij zegt ook knop, knock 3 times.

Wordt op de deur geklopt, ga ik naar buiten, is er niemand. Voor het toppetje gespeeld zeker. Nou, mooi deze van Dawn, Knocked Three Times. En dan gaan we naar Ike en Tina Turner. Ike en Tina Turner waren toen getrouwd met elkander. Hadden een mooie hit gemaakt en het heette Proud Mary. Maar Ike was niet zo fijn, hè. You know? Die mishandelde Tina en ze was gescheiden van hem. En toen ging ze later op haar eigen weg. Maar deze was een grote hit in 1971. Proud Mary dus.

zingen kon ze wel. Aretha Franklin en A Spanish Harlem hoorden we. En dan gaan we eens even weer kijken naar het nieuws van 1971. En wat lezen wij? In het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaat het decimale stelsel in het geldsysteem van kracht. En op 27 februari start de eerste abortuskliniek met het uitvoeren van Abortus Provocatus. Wat een titel. Het eerste exemplaar van Oor, mijn muziekblad Oor, verschijnt op 1 april. En attractiepark Flevohof wordt op 21 mei door prinses Beatrix geopend. En tot slot, op 16 juni neemt de vaste Kamercommissie voor Defensie het standpunt in dat de Nederlandse militairen voortaan vrij moeten zijn in hun haardracht. Nou, korte haar, lange haar, dat mocht toen allemaal. Ja, dat was toen in 1971. Dan gaan we weer naar de muziek uit het jaar. We hebben een hele mooie van Aquaviva. Het is eigenlijk een soort gesproken brief, want het heet Poetas Andalusias.

0: als we nog in Spanje zijn, moeten we deze ook maar even draaien. Juan Bastos. Alleen hij zong in het Engels, maar dat geeft niks. Het heet Loop the Love. En dan is het 9:55. Ik ben een beetje te vroeg, maar ach, je moet nog gewoon een keer doen. Nee, we gaan naar onze terranen trekken. We hebben altijd gezegd om en nabij 8:30. Nou ja, en deze week, ja, een hele mooie. Papi loopt nog niet zo snel. Is de grootste hit van de Nederlandse zanger Herman van Keeken. Uitgebracht in 1971. Het stond wekenlang boven in de Nederlandse hitlijst. Het is het verhaal van een vader die zijn gezin wil verlaten na een ruzie met zijn vrouw. Terwijl hij naar het station loopt, roept zijn dochtertje hem na. Papi loopt toch niet zo snel, omdat hij hem en hij haar die bij kan houden. Nou, de plaat is een Nederlandse bewerking door Peter Koelewijn van het Engelse nummer Daddy Don't Walk So Fast van Daniel Boone. Nou, we moesten maar eens even gaan draaien. Ga maar lekker voorzitten, hier komt hij aan, onze tranentrekker.
1: Oh, dit is weer zo'n tranentrekker. Op

ja, de plaat die wereldwijd gigantische grote hit is geweest. John Lennon, ex-Beatle, en met zijn Imagine. Dan hebben we nog de vergeten plaat. Dan stappen we even van 1971 af. We gaan naar de koffie. Koffie drinken is niet alleen een gezellig sociaal moment. Het heeft ook verschillende effecten op je gezondheid. Ik moet even een deuntje erachter zetten. Ja, gemiddeld wordt het drinken van 2 tot 4 koppen per dag als gezond beschouwd. Drink je meer, dan kom je de verslaving om de hoek kijken. En koffieverslaving ontstaat wanneer je lichaam gewend raakt aan de stimulerende werking van cafeïne. Nou, dat is met alles. Met roken, dat is met verdovende middelen. Nou, de koffie dus ook. Nou, vanavond hebben we weer 2 bijna vergeten plaatjes gevonden die met die koffieverslaving te maken hebben. We gaan naar de vrolijke en leuke koffieklassieker van OC Ibiza uit december 1976. Het heet de Coffee Song. En vandaag de dag is toch altijd leuk om naar te luisteren met een kop koffie natuurlijk, uiteraard. En dan 1 kopje koffie is de op 1 na succesvolste plaat van VOF de Kunst uit 1987. Ze zingen op ironische wijze koffie als een drug die echter geen ergere consequentie heeft dan een nette verslaving. Nou, me dunkt dat dit over de koffie gaat, dan moet je er maar eens even lekker gaan luisteren. Ik zou zeggen, neem een kopje koffie erbij, dan zit je goed.

één kopje koffie, dan VOF de kunst, horen we. En als de koffie op is, dan mag je wat mij betreft wel de fles ontkurken en iets anders gebruiken, zoals dat netjes heet. Maar pas een beetje op met alles natuurlijk. Ja, en dan... Moet ik er wat zeggen? Ja, zeker. Jan Willem is op vakantie. Die zit in Lage Vuursche. Dus ik doe het even alleen vanavond. En zoals je hoort gaat het toch wel prima. Eventjes, hoe moet ik het zeggen? Een beetje de zenuwen. Maar de zenuwen zijn mij weer de baas. Nee, of ik ben de zenuwen de baas. Zo is het. Dan hebben wij nog muziek van Nederlandse bodem. Shocking Blue met de Blossom Lady. En die mooie van Houston, Both Side Now. En dan hebben we nummer 3, The Walkers. There's no more corn on the Brazil.

het Limburgse land horen we ze. The Walkers. And there's no more corn on the Brazos. Ja. En dan hebben we nog één plaatje voor het nieuws van 9 uur. Straks naar 9 starten we natuurlijk met onze vrijdagavond. Het is the middle of the road. Maar we eindigen met Jim Morrison. Met zijn band, The Doors. En dat hele mooie nummer heet The Riders on the Storm. Graag tot straks.

0: volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
1: Radio Mayhem.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar

0: leren. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen, ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren, een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Zevenaar is de vertraging 10 minuten.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
1: Radio Mayhem.
2: De Duitse plaatjes hebben nog het weerbericht. En de foute uitdrukkingslijst in plaats van de spreuk. Nou, en natuurlijk heel veel muziek. Maar van 10 tot 11 hebben we Soul & Motown. Tenminste, dat, zo heet het programma. Maar we draaien heerlijke reggae-hits. En van 11 tot 12, ja, dan komt Suzy Q weer. En Suzy Q is gearriveerd. Goedenavond, Suzanne.
3: Goedenavond.
2: Leuk dat je er weer bent.
3: Zeker. En,
2: vanavond heb jij een speciale uitzending. Waar gaat het over?
3: Het gaat over water.
2: Over water, kijk eens even aan. Water is dat we allemaal nodig hebben, toch?
3: Zeker hebben we dat allemaal nodig. Dus vanavond gaat het over alles wat met water te maken heeft. Nou. Drinkwater, de zee, noem maar op.
2: Nou, we zijn benieuwd hoe het om 11 uur klinkt.
3: U hoort mee om 11 uur vanavond.
2: Ja, als je maar droge voeten houdt, daar gaat het om.
3: Tenzij je in het water gaat staan, dan wordt het
2: zus. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Nou goed, we zijn bezig met de muziek en alles. Het nieuws hebben we ook nog straks uit 1971. Mooie platen hebben we toch gevonden. En wat dacht je van deze? De allereerste hit van de Sweet, die Engelse band. Een beetje ruige band, maar ze begon heel christelijk. Coco.

Heerlijk, de Rolling Stones uit 1971 natuurlijk. En dat heet Brown Sugar. Ja, en je bent natuurlijk allemaal nieuwsgierig van welke programma's we hebben bij Radio Bergijk. Ik zal maar eens even op de website kijken. Nou, wat ik je wel kan vertellen, morgenmiddag van 4 tot 6, Rons Radio Revue. En Ron Witkamp heeft weer van alles uit de kast getoverd om je twee uurtjes te verblijden met allerlei bizarre en mooie onderwerpen. En dan een uurtje daarna, zeg maar van 6 tot 7, hebben we Max Hermans met Max Maximaal. En ach, en er zijn nog zoveel programma's op dit seizoen. De website van Radio Bergijk staat klaar voor je om te kijken wat er allemaal zich afspeelt op dit radiostation. Nou, dan gaan wij maar even verder met de muziek uit 1971. En het was vandaag lekker warm. En het wordt morgen nog warmer en nog warmer. Dan hebben we straks het weerbericht voor je. Maar je wil vast in de stemming komen over die heerlijke platen. Wat over de zomer gaat. Ja, die hebben we natuurlijk ook. We hebben wel een dagje van Peret en Borriquito.

note van Ray Stevens met zijn Bridget the Midget. Ja, dat is toch wel een mooie plaat. Nou, dan gaan we eens even kijken naar het nieuws uit 1971. We hebben nog wat feitjes voor je. De gemeenten Jutphaas en Vreeswijk worden op 1 juli samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwegein. En Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, wordt op 1 oktober geopend. En de Haringvliet dan wordt op 15 november in gebruik gesteld. En tot slot, op 15 november introduceert Intel de eerste Microsoft computer voor... Microsoft computer. Voor de computers natuurlijk, zo moet ik het zeggen. Ja, tot zover het nieuws uit de 1971 natuurlijk. En weer naar de muziek. En dan doen we met John Drummer's famous music band 9x9.

Paul en Lenny McCartney. Van Another Day heet de plaat. En dan gaan we eens even kijken. Het weerbericht komt eraan. De jas aan of uit moet. Nou, ik denk, laat hem maar uit hoor. Komende nacht is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De wind komt uit het zuidoosten en is zwak tot matig. Morgenochtend is er veel zon. Aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. En is daar een kleine kans op een bui. Nou, heel klein dus. De wind is zwak tot matig uit de zuidelijke richting en draait in de loop van de ochtend naar zuidwest tot west. Morgenmiddag is er veel zon en blijft het droog. In het noorden is er meer bewolking en er is een kleine kans op een bui. Ja, ja, nou ja. En de maximum temperatuur ligt rond 29 graden. In het Waddengebied rond 24 graden. Later koelt het in het noorden, noordwesten iets af. En de wind komt uit westelijke richting en is zwak tot matig. Morgenavond is in het noorden plaatselijk bewolkt. En nou ja, die enkele bui is weer niet uitgesloten. En in de rest van het land schijnt de zon nog volop en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit het westelijke en later uit de noordelijke richting. En komende week is het zonnig, droog en warm lenteweer met maxima rond 25 graden. En woensdag gaan we een beetje terug in temperatuur. Nou, ik zou alleen maar zeggen, geniet gewoon van het mooie weer. Want, nou ja, en dat in de maand mei. Jawel. Met de muziek 1971, Rod Stewart. Dat zijn Maggie May.

elke woensdagavond De Naald gaat in de groef. Tussen 8 en 10 kleurt je radio zwart. Geniet van de LP van de week en herontdek Vergeten Plaat en B-kant van de week bij Ziet Zwart van het Vinyl, omdat muziek op de plaat gewoon beter klinkt bij Radio Bergijk.

Neil Diamond liet zich wel horen in 1971 met die mooie hit van hem. Het heette I Am I Said. En als jij nou denkt van nou, ik heb ook een idee voor een mooi jaar. Nou, schroom niet om te reageren. Kijk even op de website. En dan kun je daar op reageren op verzoek. Goed, dan gaan we naar de Duitse plaatjes. Hebben we ook nog uit 1971 hebben we er twee gevonden. Peter Orloff, Ein Mädchen für Emma. En dan Roy Black samen met Anita. Roy Black uit München. En Anita die komt daar ook vandaan. En hebben die leuke hit gemaakt. Schön ist es auf die Welt zu sein. Nach Deutschland über die Grenze.

Zo, over de grens gingen we eventjes met deze twee mooie platen. Peter Orlof en Anita met Roy Black. Ja, dan had ik al het vorige uur gezegd, we hebben ook nog Nederlandstalige muziek. Ja, een beetje een leuke plat. In 1971 was die serie op de tv De Fabeltjeskrant. En had je dan die Ed en Willem Bever, die manisjes van alles, hebben toen een mooie plaat gemaakt. En het heette Het Stoomlied. Komt-ie aan.

0: is je vakbos.
1: Dan leg ik zwijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraam uitgezet.
0: Hotzee! Staat mijn pijlglas wel op pijl?
1: Ja,

0: De spreuk van de week op de vrijdagavond bij Radio Bergijk.
1: Ja, en dat zijn dus de foute uitdrukkingslijsten. En deze komt eraan. Ik ben er helemaal infuus van.

Visual Dance horen we van Demis Roussos. De laatste plaat voor de muziek uit 1971. Straks na tienen. Ja, dan gaan we lekker reggae hitjes draaien op. En van 11 tot 12 de mooiste hits met Suzy Q. En dat gaat allemaal over water. Nou, we eindigen klassikaal met Waldo de los Rios en de Mozart-symfonie nummer 40. Graag tot straks na tienen.

0: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
1: Radio Mijnheid.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas.

0: Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serda Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
12: Nu
4: volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
12: Radio Mayhem.
13: In Nederland was de band extreem populair. Ze scoorde vier nummer 1 hits tussen 1971 en 1973. Hoewel de originele bezetting in de loop der jaren veranderde, is de band nog steeds actief. Nou, welkom het vierde uurtje alweer van de vrijdagavondshow. We hebben een uurtje heerlijke reggae-muziek voor je op het programma staan. Nou, eens even kijken wat we al hebben. Nou, de track Staying Alive is een cover van de Bee Gees, uitgevoerd door de formatie Fever in samenwerking met de Britse reggae-artiest Tippa Irie. En dan Tool Girls Pon Minibus is een reggae-hit van de Jamaicaanse band The World, uitgebracht in 1988. Het vertelt het verhaal van twee toeristen die besluiten om met de lokale bus te reizen, maar klagen dat de bussen altijd te vol zitten. Ach, nou, dat is toch ook wat. Het is ook nooit goed. En deze drie eindigen met What Fun en The Right Side One. We gaan eens eventjes naar Tippa Irie.

Jazeker, What's Fun, The Right Side One. Een lekkere reggae hits op de radio bij Radio Bergijk bij de vrijdagavondshow. En dan gaan we eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je? Nou, we gaan naar The Box of Lasers. Dat is een artiestennaam voor een dance act die in 1993 de bekende coverversie uitbracht van de hit All That She Wants van de Ace of Base. Dan kijken we even verder naar Rock With You. Dat is een bekende reggae hit van de Jamaicaanse band Inner Circle. Die eind 1992 en begin 1993 een groot succes was in de Nederlandse hitlijsten. En deze drie eindigen we met Angela Stewart's Love Comes Knocking.

er werd aan de deur geklopt met mevrouw. Even kijken, oh, Angela Stewart, Love Come Knocking. Lekker een uurtje reggae muziek op de radio. Nou, dan gaan we. Of zo, eventjes jou verblijden met die muziek. Eddie Grant, de Britse muzikant, was in Nederland succesvol in de vroege jaren 80. Do You Feel My Love werd verkozen tot alarmschijf op 13 december 1980. Daardoor stond het 10 weken in de Nederlandse top 40. En dan, ja, die moest er natuurlijk er wel bij, natuurlijk Jimmy Cliff. In 1984 verscheen Sunshine in the Music van die reggae-zanger. En het staat bekend om zijn vrolijke en optimistische sfeer en aanstekelijke melodie. En zo mag het zijn. En we eindigen met Papa San, Dancehall, Good to We. Dus we gaan even starten met Eddie Grant.

Ja, kun je dat een beetje volgen? Een man die praat als, nou ja, als een waterval, kun je als wel zeggen. We horen papa, son en dancehall, good to we. Ach ja, dan schieten ze maar aardig op. 11:30 is het. We hebben nog een paar plaatjes voor je. We gaan naar de reggae band To Be Free. Zij maakten gebruik van een Elvis cover, I Can't Help Falling In Love. En hierdoor werden ze redelijk bekend in de reggae wereld. En dan Check Yourself is een bekend nummer van de zanger Barry Brown uit 1979. Het staat bekend om zijn sterke sociale boodschap en een kenmerkende rauwe stem van Brown. Nou, deze twee, en dan hebben we straks nog een paar plaatjes voor je.

Ja, check yourself. Want dus Barry Brown. Ja, dat duurt je reggae muziek. Zitten we bijna op. Straks naar 11. Ja, dan kun je weer genieten van de mooiste hits met Suzy Q. En ze heeft het vanavond allemaal over water. Ik zou zeggen, maak er een leuk weekend van. Een heerlijk Pinksterweekend. Een extra dagje vrij. En hoort het, ja. En geniet lekker van het mooie weer. En met Suzy Q straks naar het water. En beter kan het niet met deze temperaturen, toch? Nou, nog 3 plaatjes voor je tot het nieuws van 11. En na 11 is natuurlijk de mooiste hit met Suzy Q. Ik zei het al. Volgende week zijn we er weer met de vrijdagavondshow. En dan gaan we naar 1964.

0: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
1: Radio Mayhem.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken... waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou... Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

0: Polderpop Radio. Wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. Premier Jette gaat inzetten op zogeheten vliegende teams om de asielopvang vlot te trekken. Die teams bestaan uit specialisten die gemeenten moeten helpen bij het regelen van opvanglocaties, het voeren van goede gesprekken met bewoners en het creëren van draagvlak. Volgens Jette voelen veel gemeenten zich overvallen of missen ze de kennis om zo'n proces goed te begeleiden. Jette noemt de huidige situatie voor het eerst een asielcrisis. Hij veroordeelt geweld rond opvanglocaties en zegt dat het Openbaar Ministerie moet optreden. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning.

0: immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst, ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
7: Bel ons 020-679-0052.
6: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
8: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
9: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...

0: John Lennon met Zalt Water. Oftewel,
1: dit zijn de mooiste hits die Suzy Q je aanbiedt op Radio Bergijk.
0: Ja, daar zijn we dan weer met de mooiste waterhits met Suzy Q. Vanavond gaan we het over het water hebben. En dan zijn we gaan starten met Julian Lennon. En dan vervolgens gaan we naar Boudewijn de Groot. En even het over de Noordzee. Ben er nog nooit geweest, maar goed. Daarna Winner heeft het over de oude man en de zee. Nou, ik ken dat liedje, is een heel mooi liedje. Hoe oud die man is, ja, dat weet ik niet. Zo oud als de weg naar Rome, hè? De drie J's, die zeggen de watermensen. En wie zijn watermensen? Wij wisten dat niet.
2: Nou, dan moeten we luisteren, hè.
0: En de kajak heeft het over de meeuw. Simon en Garfunkel, Bridge over de troubled water.
2: Vangelis.
0: Vangelis, ja, sorry.
2: Geeft niks.
0: En Goldplay. John Denver.
2: Nou, zoveel meer nog.
0: En ja, nog superveel meer. En een van deze plaatjes draai ik ook voor mijn goede vriend Wienand, die wel een hart onder de riem kan gebruiken.
2: Eerst aan Boudewijn de Groot?
0: Dat gaan we doen.
2: Oké.
0: We gaan op de kop.

0: Nou, dat was van Jealous. Een heel mooi liedje. Nou, u kunt het komende half uurtje nog even lekker luisteren naar de mooiste waterhits met Suzy Q. Nou, ik ben inmiddels uit welk liedje ik voor mijn kameraad draai. En daar wil ik wel even kort wat over zeggen. Die jongen, die is heel erg ziek. En die, die wil ik toch wel even heel graag een hart onder de riem steken. En dan vind ik toch wel een mooi liedje van BZN, De Zon en de Zee. En Wieland, lieve jongen, dit draai ik voor jou.
1: Nou, gaan we die dan maar gelijk even starten dan?
0: Zullen we die doen?
1: Nou, oké.
0: Okay. Sterkte, lieve Wieland.
1: Hier komt je aan.

0: mensen. En al het begin komt ook weer een einde. En zo ook aan de mooiste hits met Suzy Q. Vanavond ging het over het water. Nou, ik hoop dat u, dat u mijn muziek mooi vond. En uiteraard dat u de volgende week weer luistert. Ik zou zeggen, luister dit weekend ook nog even lekker naar deze zender. Hè? En vooral als we met de Pinksterdagen niks te doen hebben. En ik denk van, nou... Ja, nou, zet dan deze zender erop. Luister lekker. Want zondagmiddag tussen 5 en 6 is mijn vader weer te horen. Albersaal heet hij bij Swan. En dan neemt hij weer gas terug. En ja, al onze collega's... Die zijn ook nog van de partij. En wie zijn het allemaal, papa?
1: Nou, je moet maar even op de website kijken van Radio Bergijk. Bij de programmering. Daar kun je alles zien. Alles meemaken en alles lezen.
0: Ja, dus mocht u van het weekend niks te doen hebben... en u denkt van, nou, wat zal ik nou toch eens gaan doen?
1: Meemaken en alles lezen.
0: Ja, dus mocht u van het weekend niks te doen hebben... en u denkt van, nou, wat zal ik nou toch eens gaan doen? Zet deze zender erop en ga...

0: volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en
1: Radio Meerheid.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechts kabinet mislukt. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet, terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg, omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. Het weer, het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst, ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de

0: aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS, terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.

0: Elk weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilmar Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel, een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. Het weer, het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
4: Flex Estate. Own your deal.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit weekend presenteert Polderpop Radio veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80 in Polderpop Gold.
1: Stop, play it.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Jos Thuistra met het radio nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.